weg toch zoeken en dat is toch zo zwaar en dat lijkt zo op je maag. Het is daarom dat ik alle vraag, waarom kun je niet blazen in dat eigen kraag?

En een gewone banger met de leuke zanger. Wilde mij alle krachten, dat ouwelijk versmachten, dat is toch geen fatsoen.